0: Dijk was het een emotionele avond. Hij kwam voor de aftrap het veld op samen met zijn zoontje, terwijl de rest van de familie op de tribune zat. Van Dijk noemde het een speciale avond en een mooie mijlpaal. De wedstrijd tegen Servië eindigde uiteindelijk in 2-1 voor Oranje. Het weer, het is droog. In het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden. Overdag is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
1: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Meer dan een miljoen die naar dit spektietje kijken. En alle dikzakken willen op me lijken. Niet zo gek, want we pakken al die prijzen. Het regent nu zo hard dat we kopen zonder kijken.
1: Tessels nieuws en heerlijke muziek.

0: Trots op Texel.
1: Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt, die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit, omdat er bommenwerpers staan die de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. Daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. De A9 bij Amstelveen blijft ook vannacht nog dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval gisterochtend. Een vrachtwagen kantelde en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte daarbij niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade dus aan het wegdek. Er zit een grote scheur in, waardoor het asfalt vervangen moet worden. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaal-eigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. En Xandra Velzenboer gaat naast shorttrekken ook lange baan schaatsen. Ze wil het een keer in de week proberen om even iets anders te doen. Van een serieuze uitstap naar de lange baan is voorlopig nog geen sprake. Velzenboer zegt dat je nooit nooit kan zeggen, maar dat het antwoord op die vraag op dit moment nee is, omdat ze het shorttrekken nog het allermooiste vindt. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden vannacht. In de ochtend eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.
5: Around the world.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. Met bijna alle stemmen geteld gaat de rechtsradicale Flavio Bolsonaro aan kop met ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Omdat beiden geen absolute meerderheid hebben, is een tweede ronde nodig. De uitslag van de eerste ronde betekent wel dat 12 andere kandidaten afvallen. De voorsprong van Bolsonaro is verrassend. In veel peilingen werd uitgegaan van winst in de eerste ronde voor de progressieve Lula. Op 25 oktober gaan de Brazilianen opnieuw naar de stembus. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen gewond. Ook werden honderden scholieren opgepakt. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaaleigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. Het weer droog, in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend eerst grijs, later meer zon. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop. Hey.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Een Nederlander is sinds mei minister van Justitie in een omstreden regering in Soedan. De Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said werd benoemd in een regering die is opgericht door de Rapid Support Forces. Blijkt uit onderzoek van de NOS. Said zegt zijn politieke werk op vrijwillige basis te doen vanuit Nederland. Al ruim 3 jaar wordt in Soedan gevochten tussen strijders van de RSF en het officiële regeringsleger. Beide kanten begaan oorlogsmisdaden, maar de RSF wordt als de meest gewelddadige gezien. Vorig jaar riep de RSF een parallelle regering in het leven, maar die wordt internationaal niet erkend. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting van Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De VS haalt alle bommenwerpers weg die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Het weer droog, het kan mistig zijn. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend lost de mist snel op. Overdag is het dan zonnig met wat stapelwolken en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
0: Radio Texel. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media is dat gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit. Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is de Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flávio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open. Maar in de richting Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31ste minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, eerst nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. En het wordt 19 tot 22 graden.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Alle toeristen een fijn verblijf op ons mooie eiland.
2: Vanaf het eiland.
5: Toppers van toen.
0: Non-stop. Van de boot tot de vuurtoren.
5: Toppers van toen.
0: We leven terug. 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.
2: Radio Texel.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Het is vandaag maandag 5 oktober. In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag en het blijft droog. Het kan fris aanvoelen bij een temperatuur die overdag op zo'n 18 graden uitkomt en 's nachts naar een graad of 16 zakt. Er waait een vrij krachtige wind uit het zuidwesten, windkracht 5. Het blijft naar verwachting droog. Kortom, ook op Schiermonnikoog, droog maar fris weer met een vrij krachtige wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit Radio
1: Texel. Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. De rechtsradicale Flavio Bolsonaro won de eerste ronde met 47%. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid en dus komt er eind deze maand een tweede ronde. Het zal voor Lula moeilijk worden om die te winnen, verwacht correspondent Nina Jurna.
3: Omdat er een aantal andere kandidaten deze verkiezingen ook stemmen hebben binnengehaald. En dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban zullen zeggen van nou, stem nou de 25e in die tweede ronde op Flavio Bolsonaro. Dus het zal heel lastig worden voor Lula.
2: Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is een Soedanees-Nederlandse jurist, Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmijners scoorde de eerste in de 31ste minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na rust maakte Zirkzee in de 71ste minuut de tweede goal voor Oranje.
4: Als een echte spits staat Zirkzee daar op de goede plek om het beslissende tikje te geven. 2-1.
2: Door de overwinning is Oranje in de Nations League groep geëindigd als koploper. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
5: Radio Texel.
6: Het beste van
7: Radio Texel.
8: Struis.
9: Vroeg.

0: Dit is Radio Texel.
1: We zijn met het programma Struis vroeg al even onderweg. En achtereenvolgens hoorde je uit 1985 Madonna, Into the Groove. Daarna Kygo en Stay. En als laatste Ilse de Lange, The Lonely One. Blijf luisteren naar Radio Texel, onder andere naar Inner City. Good Life.

0: praten.
1: Tijd voor het Waddenomroep nieuwsoverzicht.
2: Wij zijn trots op Texel.
1: Het Waddenomroep nieuwsoverzicht kan je altijd nalezen op www.waddenomroep.nl. Ik nodig je uit om dat zeker even te doen. Alles onder één dak, het Thijssenhuis is officieel geopend. Wij zijn er hartstikke blij mee. Eilanden bundelen hun krachten, meer aandacht vanuit de Tweede Kamer. En rottende vis op Ameland, het is een goudmijn. Q-Bus stuurt extra bussen naar Ameland. Staatsbosbeheer let met maaien op planten en dieren. En als laatste, Terschelling geeft klap op hogere toeristenbelasting. Een flinke stijging. Je luistert nog steeds naar Radio Texel op de 106.1. En daarnet hoorde je Mart Hoogkamer met Miss Montreal houden van haten. Het is nu tijd voor Altered Images. Don't Talk to Me About Love uit 83.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Het is vandaag maandag 5 oktober. In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag en het blijft droog. Het kan fris aanvoelen bij een temperatuur die overdag op zo'n 18 graden uitkomt en 's nachts naar een graad of 16 zakt. Er waait een vrij krachtige wind uit het zuidwesten, windkracht 5. Het blijft naar verwachting droog. Kortom, ook op Schiermonnikoog, droog maar fris weer met een vrij krachtige wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

De meest muzikale frequentie van de Wadden. Altered Images, Don't Talk To Me About Love. Hall & Oates, Man Eater. Alex Warren, Before You Leave Me. Blijf luisteren naar Radio Texel met Gloria Estefan.

Het is een beetje 10 vracht op Radio Texel. Dat betekent als je de boot nog wil halen, dat je goed door moet gaan rijden. En je hoorde Fleetwood Mac en Black Magic Woman uit 1989. Daarna LSDJ met Will I Ever. Nu op Radio Texel de Bengals met Manic Monday uit 1986.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Dat meldt het CBS. Begin dit jaar was de totale schuld 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen euro minder dan het jaar ervoor. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. Dat heeft volgens het CBS vooral te maken met het leenstelsel.
2: Dat zijn ook vooral veel oud-studenten en mensen die grotendeels of zelfs volledig studeren tijdens dat leenstelsel. Ja, dat leenstelsel is nu beëindigd, maar ja, het duurt wel even voordat de mensen die toen studeren hun studieschuld volledig hebben afbetaald. Dus er zitten nog steeds heel veel mensen bij met een hele flinke studieschuld.
1: De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen. Die koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De autoriteit pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Nederland won gisteravond met 2-1 van Servië in de Nations League. Voor aanvoerder Virgil van Dijk was het zijn 100ste wedstrijd voor Oranje. Daarmee komt hij in een rijtje met grote voetballers. Van Dijk kan het nog amper geloven.
3: Ik ben trots. Het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen. Omdat het voelde gewoon veel te ver weg om het ook maar in mijn hoofd, te laten toen ik jong was.
1: Wesley Sneijder is nog altijd record international met 134 interlands. Het weer, de mist is op de meeste plekken weggetrokken. Het wordt vandaag zonnig afgewisseld door wat stapelwolken. 19 graden wordt het in het noorden en mogelijk 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Radio Texel.
6: Dit is Radio Texel.
7: Struis.
8: Vroeg.

de meest muzikale frequentie van de Wadden zijn we inmiddels begonnen aan een tweede uur struis vroeg op deze maandag 5 oktober 2026. Mijn naam is nog steeds Peter van der Struis en je hebt geluisterd naar Cyndi Lauper en Girls Just Wanna Have Fun uit 1983. Wordt het tijd voor wat anders? Straks Shawn Mendes en Treat You Better. Nu Christian Waltz.

0: Van de boot tot de vuurtoren.
1: Dit is Radio Texel.
2: Elke werkdag tussen 9 en 10 kan je jouw favoriete muziek op Radio Texel horen in Doe het lekker zelf. Ga naar de website van Radio Texel en klik op verzoekplaat. Op de meest muzikale frequentie van de Wadden kan iedereen meedoen. Samen maken we de mooiste radio.

0: Texel.
1: Ja, zeker. Je luistert nog steeds naar Radio Texel. En op Radio Texel kan je elke ochtend luisteren naar het programma Wadde Macchiato. Tussen 10 en 12 met Rob van Leeuwen. En daar draaien we alleen maar dit soort leuke en gezellige muziek. Straks krijg je James Brown en Sex Machine. Nu de Pretenders. Don't Get Me Wrong uit 1986.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Het is vandaag maandag 5 oktober. In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag en het blijft droog. Het kan fris aanvoelen bij een temperatuur die overdag op zo'n 18 graden uitkomt en 's nachts naar een graad of 16 zakt. Er waait een vrij krachtige wind uit het zuidwesten, windkracht 5. Het blijft naar verwachting droog. Kortom, ook op Schiermonnikoog, droog maar fris weer met een vrij krachtige wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het is vandaag Internationale Dag van de Leraar.
1: Het beste van het eiland, Radio Tessel.
0: Op maandag 5 oktober 2026 is het de Dag van de Leraar. Doel, er wordt wereldwijd stilgestaan bij het belang van onderwijs en de waardering voor leraren of docenten. Luister nog steeds naar Radio Tessel op 106.1. Wij draaien de leukste muziek, dat doen we alleen voor jou. Straks Kylie Minogue en Spinning Around. En nu gaan we luisteren naar de Romantics.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit Radio Texel.
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar ging het om 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen minder dan het jaar ervoor, meldt het CBS. Dat komt vooral door het stoppen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs in 2023. Daardoor krijgen studenten weer studiefinanciering en daalt het aantal leningen. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen.
3: Terwijl heel veel scholen eigenlijk maar de een of de ander willen. En dat heeft tot gevolg dat er in sommige gevallen echt duizenden boeken gewoon in ongebruikt in de prullenbak verdwijnen.
2: Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Komt de tweede ronde omdat er geen absolute meerderheid werd behaald. De kans dat Bolsonaro de tweede ronde wint is groot, volgens correspondent Nina Jurna.
4: Want andere kandidaten die ook winst hebben geboekt bij deze verkiezingen, dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban oproepen om bij die tweede ronde op Bolsonaro te stemmen.
2: Australië onderzoekt de co-piloot die vorige week aan boord van de vlucht tussen Dubai en Tel Aviv zijn gezagvoerder aanviel. Wordt onder andere gekeken of hij in Australië is geradicaliseerd, meldt de BBC. De man uit Oman kreeg volgens Australische media in 2014 een studentenvisum en studeerde de jaren erna in het land. Zijn visum werd in 2019 ingetrokken. Waarom is niet duidelijk. Het weer. Na het optrekken van de mist wordt het overal zonnig met af en toe wat stapelwolken. 19 graden in het noorden, mogelijk 22 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
5: Radio Texel.
6: Het beste van het eiland. Radio Texel.
7: Dit is Doe Het Lekker Zelf. Ga naar onze website en maak je eigen playlist. De tracks die via onze site aangevraagd worden, vrijwel direct uitgezonden. Kijk maar in de playlist. Doe Het Lekker Zelf, maandag tot en met vrijdag van 9 tot 10. Op

hoor je nooit zingen. Ik hou van mij, wordt nooit gezegd. Maar ik hou van mij, ga ik toch zingen. Want ik hou van mij alleen. En ik meen het echt. Ik hou van mij, want ik ben te vertrouwen. Ik hou van mij kan ik ophouden. Ik hou van mij,

0: is niet de sleutel tot de ander. Maar ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht. Want wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars. Als hij ik hou van jou tegen een ander zegt.
1: Dit is Doe het lekker zelf. Ga naar onze website en maak je eigen playlist. De tracks die je via onze website aanvraagt, worden vrijwel direct uitgezonden. Kijk maar in de playlist. Doe het lekker zelf. Maandag tot en met vrijdag, van 9 tot 10 op Radio Texel, de Waddenomroep. Op Texel, maar ook Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Het is vandaag maandag 5 oktober. In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag en het blijft droog. Het kan fris aanvoelen bij een temperatuur die overdag op zo'n 18 graden uitkomt en 's nachts naar een graad of 16 zakt. Er waait een vrij krachtige wind uit het zuidwesten, windkracht 5. Het blijft naar verwachting droog. Kortom, ook op Schiermonnikoog, droog maar fris weer met een vrij krachtige wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Vanaf het eiland.
3: Zo richting je radio. Dit is Radio Texel.

0: Raadsel Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door de nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden gepland voor volgend jaar, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in bijvoorbeeld de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het is een van de voorstellen van staatssecretaris Aerts om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. De Nederlandse chauffeur van de touringcar waarmee vorige maand een dodelijk ongeluk gebeurde in Zwitserland heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op de gebeurtenissen. De chauffeur, die ook raadslid is in de gemeente Montferland, noemt het een verschrikkelijke nachtmerrie voor de slachtoffers. Hij vertelt niet hoe het mis heeft kunnen gaan. Bij het ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen 5 Nederlanders om het leven. De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook het digitale lesmateriaal erbij kopen. Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De toezichthouder pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Het weer: zonnig en droog met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: Kiato.
1: Een hele goede morgen. 10 uur geweest. Dat betekent dat we weer zijn. Tot aan 12 uur weer lekkere muziek voor je. Met een kop koffie erbij. In warm macchiato met Van Leeuwen. Van 11 tot 12. Zo heet het dan. Straks heb ik voor je muziek van Marco Borsato. Wat is mijn hart? Maar eerst The Human League. Don't You Want Me. Goedemorgen.

Altijd lekker op de radio weer te horen, Marco Borsato met Wat is mijn hart? Dit is Radio Texel 106.1 en natuurlijk via het internet te beluisteren op diverse streams. Straks is de Sleds, Lost in Music, maar eerst is hier Train, 50 Ways to Say Goodbye.

0: muziek van ABBA hoorde je met Gimme Gimme A Man After Midnight. En daarvoor de Sister Sledge, de zusjes nog een keer bij elkaar met Lost in Music. Het multifunctionele Thijssenhuis in Den Burg is officieel geopend. De huiskamer van Texel was al een tijdje open, maar zo'n bijzonder project verdiende volgens de betrokkenen nog een officiële opening.
1: Ik feliciteer het eiland met deze prachtige aanwinst. En we gaan er samen iets heel moois van maken. Dank u wel.
2: Een bibliotheek, de Waddenomroepstudio, kunstschool en jongerenwerk. Dat allemaal onder één gezamenlijk dak. Het Thijssenhuis in Den Burg op Texel is officieel geopend.
3: Het is belangrijk om in een gemeenschap, op een eiland, in een dorp, in een stad, om een plek te hebben waar je gewoon kunt zijn. Waar je de hele dag kunt verblijven zonder dat je iets hoeft te reserveren, zonder dat je verplicht iets hoeft te consumeren. We hebben een leescafé, dus je kan een kopje koffie kopen als je wil, maar het is absoluut niet verplicht. Je kunt hier studeren, je kunt hier andere mensen ontmoeten, je kunt hier leren, activiteiten ondernemen. Dus heel veel kan en niks moet en dat is heel belangrijk.
4: Laat het een plek zijn waar iedereen zich welkom voelt en zich thuis mag voelen.
5: Ik denk dat het voor de toekomst heel belangrijk is dat we denken vanuit integrale aanpak. En dat klinkt een beetje zakelijk, maar wat ik eigenlijk bedoel is, voorheen zaten deze functies in hokjes, zeg ik maar eventjes. Het feit dat je nu met elkaar in één gebouw zit, is denk ik heel toekomstproof, om het zo maar te zeggen. Omdat je samen ook in staat bent om meer voor elkaar te krijgen dan al die partijen afzonderlijk zouden hebben gekund.
2: In 2020 had voorzitter Aad van de Waddenomroep, toen nog Radio Texel, het idee om de studio te verhuizen naar het Thijssenhuis. En dat idee is werkelijkheid geworden.
6: En dan nu eindelijk 5 jaar later zitten we hier in een hele mooie studio. Zelfs beter dan de vorige die we hadden. Hoe blij ik ermee ben? Nou, kijk even naar mijn kop. Hè. Hoe blij ben ik ermee? Ik ben er hartstikke blij mee. En dat is, meen ik, uit de grond van mijn hart.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Het is vandaag maandag 5 oktober. In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag en het blijft droog. Het kan fris aanvoelen bij een temperatuur die overdag op zo'n 18 graden uitkomt en 's nachts naar een graad of 16 zakt. Er waait een vrij krachtige wind uit het zuidwesten, windkracht 5. Het blijft naar verwachting droog. Kortom, ook op Schiermonnikoog, droog maar fris weer met een vrij krachtige wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Muziek en nieuws vanaf het eiland.
3: Dit is

Miley Cyrus nog een keer op je radio met End of the World uit 2025. Daarvoor hoorde je Call It Love van Pogo, de Brothers Johnson met Stomp en het weerbericht met Peter van der Struis. Ziggy in the house, je bent om 10 om te zien. Ik heb nog een leuk nieuwsfeitje voor je. Luisteren naar muziek stimuleert het vrijkomen van dopamine, een neurotransmitter die plezier opwekt, vergelijkbaar met seks.

Lekker, muziek van Earth, Wind & Fire, EWF met Can't Let Go. Daarvoor hoorde je Ziggy in de house met Je Bent een 10 om te zien. Dit is Radio Texel, straks voor je de Clash met Rock the Casbah. Justin Timberlake zie ik nog staan. En eerst gaan we naar de hitlijsten van hem. Ik ben blij dat ze weer een nieuwe gemaakt heeft. Dan heb ik het over Bente. De nieuwe single van Bente heet Parachute. Nu voor jou hier op Radio Texel. Oh.

Muziek van de Glass Rock, de KS Bar hier op Radio Texel. We gaan naar het nieuws van 11 uur en dat doen we met nog eentje. En ik zei hem al eerder in het programma dat hij eraan kwam. Justin Timberlake is hier tot aan het nieuws met Rock Your Body.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit Radio Texel.
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, melden het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving op de werkvloer worden gediscrimineerd. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. Hackers zijn binnengedrongen in het Deense bevolkingsregister. Ze hebben toegang gekregen tot de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen. Het ministerie van Digitale Zaken spreekt van een zeer ernstig incident. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSN-nummer. Wie er achter de hack zit, is nog niet bekend. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden voor volgend jaar gepland, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het weer. Zonnig en droog met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Van L tot 12. Wat een macchiato.
6: Tweede uur. Het nieuws hebben we gehad van 11 uur. En we gaan richting de lunch. Richting de 12 uur alweer. Het laatste uurtje van deze ochtend is alweer aangebroken. Straks heb ik voor je Maroon 5, This Is Love. Ook Robin komt eraan met Dancing On My Own. Maar eerst naar de jaren 80 weer met L.D. Barge en Who's Johnny?

0: Muziek van Blue Nile uit 1984 hoorde je Tinsel Town in the Rain. Ieder jaar komen de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius, Saba en de Nederlandse Waddeneilanden bijeen voor een overleg over de verschillen en over de overeenkomsten tussen de eilanden. Vorig jaar vond de bijeenkomst plaats op Vlieland en dit jaar is Texel aan de beurt.
1: Van Saba tot aan Schiermonnikoog. De Nederlandse Waddeneilanden en de Caribische Besseilanden komen samen op Texel om ideeën uit te wisselen, verschillen en overeenkomsten te bespreken, maar vooral om vooruit te kijken. Richting de Tweede Kamer.
2: Het blijkt dat ook al is de afstand tussen onze eilanden heel erg groot. De uitdagingen die we hebben komen toch verrassend vaak met elkaar overeen. Dat hebben we de afgelopen jaren al gezien. En nu zijn we ook zover dat we zeggen, ja, maar we willen eigenlijk ook dat we de uitdagingen die we met elkaar hebben, dat we daar ook de hulp van krijgen van andere overheden, van de provincies, van het Rijk, die ons daarbij kunnen helpen om die uitdagingen aan te gaan. En ja, dan is het ook belangrijk dat we ons met elkaar met z'n achten uitspreken.
3: We hebben drie kernboodschappen vandaag meegegeven aan vier Tweede Kamerleden die aanwezig zijn. En het is de hoop dat in de komende dagen, aanstaande woensdag en donderdag, zijn de Tweede Kamerdebatten over de Besseilanden, Bonaire, Saba en Sint-Eustatius en over de Waddeneilanden. Hopelijk slaat het aan.
2: We moeten elke keer dat verhaal blijven vertellen dat het op een eiland altijd net even wat anders werkt. En dat bijvoorbeeld als het gaat om over de manier waarop wij gecompenseerd worden of waarop we geholpen worden. En dan is het goed om naar al die eilanden in één keer te kijken, omdat zeg maar, het deel wat in de Cariben ligt en het deel wat in Europa ligt eigenlijk veel meer op elkaar lijkt dan je misschien zou denken.
3: Wat ik meeneem is dat als kleine eilanden dat wij altijd moeten opkomen voor de belangen van onze eilanden, de bewoners van onze eilanden, maar ook dat je het niet

0: Het Wadden weerbericht.
1: Het is vandaag maandag 5 oktober. In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag en het blijft droog. Het kan fris aanvoelen bij een temperatuur die overdag op zo'n 18 graden uitkomt en 's nachts naar een graad of 16 zakt. Er waait een vrij krachtige wind uit het zuidwesten, windkracht 5. Het blijft naar verwachting droog. Kortom, ook op Schiermonnikoog, droog maar fris weer met een vrij krachtige wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

UB40 samen met Chrissy Hynde en de Pretenders hadden een enorme hit met deze I Got You Babe 1985. Oud nummer van Sonny en Cher, de jaren 60, nog een keertje opnieuw leven ingeblazen. En een grote hit meegehaald daarvoor Dusty Springfield met Nothing Has Been Proved uit 89. Ook de Bee Gees uit 97 en Alone

Muziek van Olivia Newton-John samen met Ilo Xanadu uit 1980. En daarvoor meester KG met Jerusalema. Dit is Radio Texel 106.1. Daar luister je naar met Water Macchiato van Leeuwen tot 12. We schieten al op richting 12. Ik heb nog een leuk dingetje voor je. Een guilty pleasure. Dat is iets waar iedereen wel eens last van heeft. Waar je naar verlangt, maar van je weet dat het slecht is. En dat je het eigenlijk niet mag doen. Maar waar je dan toch aan toegeeft. Ja, dat hebben we allemaal, denk ik wel eens. Ik sprak iemand die ook een guilty pleasure had, maar wel een beetje een rare guilty pleasure. Die hield namelijk van de liedjes van Jan Smit, stiekem. Die vond ze toch best leuk. Dat ik een zwak heb voor liedjes van Jan Smit, wijt ik aan de dansles waar hij altijd gedraaid werd. Want zijn liedjes die dansen gewoon zo verrukkelijk weg. Gaat niets boven een vlotte quickstep van Jan Smit. Oké, guilty pleasure. Heb jij er eentje? Vast wel. Hier is hij, Jan Smit, met Als de Morgen is Gekomen.

Bruce Springsteen, Tougher Than The Rest, 2015. En daarvoor Jan Smit, Als De Morgen Is Gekomen. En ik had het over Guilty Pleasures. Iedereen heeft ze. Jij ook. Ik ook. En er bestaat zelfs een Guilty Pleasures liedjes top 10. Mm-hmm. Op Spotify staat die ook. Afdeling met 1887 Guilty Pleasures muziekje. De ergste staan op een rijtje. Famous a la Playa van Rumba Del Mar op nummer 10. 9, Gerard Joling Maakt Me Gek. 8, Marianne Rosenberg, Ik Bien Widou. 7, The Culture Club met Karma Chameleon. Op nummer 6 staat Rick Astley met Never Gonna Give You Up. En Joe Cocker op 5 met You Can Leave Your Head On. Dan op 4, Britney Spears met Oops, I Did It Again. En op 3, All By Myself van Celine Dion. En op 2, Jamal met Step Right Up. En op 1 dan tenslotte de nummer 1 van de Guilty Pleasures liedjes top 10. Britney Spears met Work That Bitch. Oké, die laatste ga ik morgen voor je draaien. Echt. Ik wens je smakelijke lunch. Gaan eten. 12 uur. Morgen zijn we weer natuurlijk met Peter van der Struis al om 7 uur. Hè. Zet hem lekker vroeg aan gewoon op Radio Texel. 7 uur Peter van der Struis met Struis Vroeg. Leuk programma. Zeker om naar te luisteren. Als je nog niet helemaal wakker bent. Prima muziek. Prima praatjes, prima plaatjes. En ik wel eens. Fijne middag, tot morgen. Hoi.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen risico om in te storten door het gebruik van een bepaald soort staal, blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gaat om bruggen met staaldraden die onder hoge spanning in het beton zijn verwerkt, zogeheten voorspanstaal. Daarin kunnen makkelijk scheurtjes ontstaan waardoor zo'n brug kan instorten. Dat gebeurde 2 jaar geleden bij een brug in de Duitse stad Dresden. Rijkswaterstaat zegt dat het de risicobruggen in de gaten houdt en waar nodig maatregelen neemt. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, meldt het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving zelf worden gediscrimineerd op de werkvloer. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar 2 Duitsers en een Amerikaan, heeft het Nobelcomité bekendgemaakt. Het gaat om Peter Hegemann, Georg Nagel en Karl Deisseroth. Ze krijgen de prestigieuze prijs voor hun ontdekkingen op het gebied van de optogenetica, een technologie om met behulp van licht zenuwcellen aan te sturen. De wetenschappers mogen met z'n 3 ruim 1 miljoen euro verdelen. De Nobelprijs wordt in december uitgereikt in Stockholm. De Nederlandse multinational AkzoNobel heeft een deel van het bedrijf verkocht aan het Japanse Nippon Paint. Het gaat om een onderdeel dat verf verkoopt in landen in Zuidoost-Azië, zoals Indonesië, Maleisië en Thailand. AkzoNobel krijgt 1,2 miljard euro voor de overname. Het weer, veel zon vandaag, er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Het is vandaag maandag 5 oktober. In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag en het blijft droog. Het kan fris aanvoelen bij een temperatuur die overdag op zo'n 18 graden uitkomt en 's nachts naar een graad of 16 zakt. Er waait een vrij krachtige wind uit het zuidwesten, windkracht 5. Het blijft naar verwachting droog. Kortom, ook op Schiermonnikoog, droog maar fris weer met een vrij krachtige wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. Beeldmateriaal van de bijeenkomst is gebruikt als propagandamateriaal. De komst van de man leidde tot grote onrust in de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie heeft spijt betuigd. Na bijna 11 jaar kunnen mensen weer met de trein tussen Groningen en het Duitse Leer reizen. De internationale treinverbinding kwam stil te liggen nadat een schip tegen een spoorbrug was gebotst. Die raakte onherstelbaar beschadigd. Het bouwen van de nieuwe brug duurde erg lang, waardoor het traject al die tijd niet gebruikt kon worden. Het bevolkingsregister van Denemarken is gehackt. Volgens het ministerie van Digitale Zaken hebben hackers toegang gekregen tot de gegevens van bijna 9 miljoen Denen. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit is niet bekend. De Britse ex-prins Andrew is in juridische procedure gestart tegen de politie. Hij wil de huiszoekingsbevelen, die hebben geleid tot zijn arrestatie, nietig laten verklaren. De jongere broer van koning Charles werd in februari gearresteerd. Hij zou in zijn tijd als Brits handelsgezant gevoelige informatie hebben gedeeld met Jeffrey Epstein, de veroordeelde Amerikaanse zedendelinquent. Donderdag is er een besloten zitting in de zaak die Andrew heeft aangespannen. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.
5: Let's go.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Het is vandaag maandag 5 oktober. In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag en het blijft droog.

0: Het kan fris aanvoelen bij een temperatuur die overdag op zo'n 18 graden uitkomt en 's nachts naar een graad of 16 zakt. Er waait een vrij krachtige wind uit het zuidwesten, windkracht 5. Het blijft naar verwachting droog. Kortom, ook op Schiermonnikoog, droog maar fris weer met een vrij krachtige wind.
1: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. De komst van de man leidde tot grote onrust bij de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie in Den Haag heeft spijt betuigd. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer van de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Die meldingen gaan voor. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. Ook zouden hun familieleden worden bedreigd. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Daarbij wordt onder meer AI gebruikt. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. In Schiedam wordt nog een park onderzocht vanwege de plotselinge dood van een hond. Afgelopen tijd gingen 5 honden dood nadat ze werden uitgelaten in hetzelfde park. Dat park is deels afgegraven voor onderzoek. Nu is een 6e hond dood gegaan die alleen in een ander park was geweest. De doodsoorzaak van de honden wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag vrij zonnig en droog bij zo'n 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Het is vandaag maandag 5 oktober. In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag en het blijft droog. Het kan fris aanvoelen bij een temperatuur die overdag op zo'n 18 graden uitkomt en 's nachts naar een graad of 16 zakt. Er waait een vrij krachtige wind uit het zuidwesten, windkracht 5. Het blijft naar verwachting droog. Kortom, ook op Schiermonnikoog, droog maar fris weer met een vrij krachtige wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit Radio Texel.
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Trots op Texel.
3: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankelbestand leidde het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Restaurant De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. Vorig jaar overleed sterrenchef Johnny Boer, die ook mede-eigenaar was van het restaurant. Volgens de Michelin-inspecteurs is zijn inspiratie nog altijd te voelen bij De Libreye. 2 restaurants in Nederland gingen dit jaar meteen naar 2 sterren, 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten later. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer bij de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. Het weer, vanmiddag zonnig en droog, bij zo'n 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen eerst mist, later geregeld zon met in het noorden wat meer bewolking. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Het is vandaag maandag 5 oktober. In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag en het blijft droog. Het kan fris aanvoelen bij een temperatuur die overdag op zo'n 18 graden uitkomt en 's nachts naar een graad of 16 zakt. Er waait een vrij krachtige wind uit het zuidwesten, windkracht 5. Het blijft naar verwachting droog. Kortom, ook op Schiermonnikoog, droog maar fris weer met een vrij krachtige wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Bij de onderwijsprotesten in Frankrijk is een jongen van 15 zwaar gewond geraakt. Hij verloor een hand toen een flitsgranaat ontplofte. Dat gebeurde in de stad Lens, in het noorden van het land. De politie had de granaat gegooid naar scholieren die stenen en vuurwerk naar agenten gooiden. In Frankrijk wordt sinds vorige week op scholen gedemonstreerd tegen problemen in het onderwijs. De meeste demonstraties verlopen vreedzaam, maar op sommige plekken lopen ze uit op geweld. De Noorse regering gaat camerabrillen tijdelijk verbieden in een deel van de openbare ruimte. In de tussentijd wil Noorwegen onderzoeken hoe er geschikte regelgeving voor de brillen kan komen. Zo'n slimme bril ziet eruit als een gewone bril, maar heeft een ingebouwde camera, microfoon en AI-assistent. Zo kunnen mensen makkelijk worden gefilmd of gefotografeerd zonder dat ze dit doorhebben. Het verbod in Noorwegen gaat onder meer gelden in parken en winkelcentra en kan ook toegepast worden in ziekenhuizen en kleedkamers. Restaurant Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. 2 restaurants gingen dit jaar meteen naar 2 sterren, Azuriet in Delft en Sui in Schin op Geul. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand leidde het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Het weer, het is zonnig en droog bij 19 tot 22 graden. Morgen eerst mistig, daarna geregeld zon met in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: Wat een weerbericht.
1: Het is vandaag maandag 5 oktober. In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag en het blijft droog. Het kan fris aanvoelen bij een temperatuur die overdag op zo'n 18 graden uitkomt en 's nachts naar een graad of 16 zakt. Er waait een vrij krachtige wind uit het zuidwesten, windkracht 5. Het blijft naar verwachting droog. Kortom, ook op Schiermonnikoog, droog maar fris weer met een vrij krachtige wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet is opnieuw langer geworden. In de eerste helft van dit jaar kwamen er ruim 300 bedrijven en organisaties bij. Inmiddels zijn er 15.500 wachtenden, blijkt uit nieuwe cijfers van de netbeheerders. Vooral in Utrecht lopen de wachttijden op. Toch is er volgens de netbeheerders ook wat goed nieuws. De wachtlijsten groeien minder hard en in sommige regio's zijn ze aan het dalen. Bij een brand aan boord van een vrachtschip op de Zwarte Zee zijn 2 mensen omgekomen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Roemenië zijn 11 bemanningsleden gered. Het schip is gezonken. President Zelensky van Oekraïne zegt dat de brand is ontstaan door een Russische droneaanval. Volgens hem was het een Turks schip met graan. Een van de doden zou de kapitein van het schip zijn. Een man die jarenlang ruzie had met zijn ex is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden. De ruzie ging met name over het ouderlijk gezag van de dochter. Om zijn zin te krijgen bestookte de 42-jarige man zijn ex met telefoontjes, brieven en kaarten. Ook kwam hij ongewenst bij de vrouw aan de deur. Volgens de man ging zijn ex vreemd en had hij zichzelf ten doel gesteld om haar het leven zo zuur mogelijk te maken. Ook uit wraak omdat hij zijn kinderen niet meer kon zien. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kenteken-informatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt China, Taiwan als onderdeel van China. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van...
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Het is vandaag maandag 5 oktober. In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag en het blijft droog. Het kan fris aanvoelen bij een temperatuur die overdag op zo'n 18 graden uitkomt en 's nachts naar een graad of 16 zakt. Er waait een vrij krachtige wind uit het zuidwesten, windkracht 5. Het blijft naar verwachting droog. Kortom, ook op Schiermonnikoog, droog maar fris weer met een vrij krachtige wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. De BND waarschuwt voor nieuwe aanslagen in Duitsland, vooral op militaire transporten. Het regeringsleger van Jemen zegt weer de controle te hebben over de strategische zeestraat Bab al-Mandab. Vorige maand werd de kustregio bij de Rode Zee veroverd door de Houthi-opstandelingen. Het leger is bezig met een tegenoffensief en probeert ook de hoofdstad Sanaa weer in handen te krijgen. Een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte en bestookte met rechtszaken is veroordeeld tot 14 maanden cel. Hij mag 5 jaar geen contact meer opnemen met zijn ex en met zijn dochter. En hij mag de stad Rotterdam niet meer in. Op sociale media schreef hij dat hij haar het leven zo zuur mogelijk wilde maken. In de Verenigde Staten is een vrouw gearresteerd die zou spioneren voor China. Ze zou de opdracht hebben om de zoon van de president van Taiwan in de gaten te houden. Taiwan hoort volgens Peking bij China. De FBI arresteerde de vrouw in Los Angeles, waar ze op het vliegtuig naar China wilde stappen. Daniil Medvedev is op het tennistoernooi in Peking gedisqualificeerd. In de halve finale tegen Novak Djokovic sloeg Medvedev gefrustreerd een bal het publiek in. Iemand kreeg die bal hard op zijn oog en toen kon Medvedev vertrekken. Het weer vanavond en vannacht in het noorden, toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier politieagenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot twee keer toe uit de hand in de plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar agenten. De burgemeester noemt het ronduit schandalig. Volgens hem was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kentekeninformatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt Taiwan als onderdeel van China en wil het eiland inlijven. Taiwan ziet zichzelf als onafhankelijk. In Tanzania heeft een klein vliegtuig gisteren moeten landen zonder landingsgestel, want bij het opstijgen kwam het vliegtuig in botsing met een zebra. Het dier overleefde het niet. Het landingsgestel kon daarna niet meer worden uitgeklapt en het vliegtuig moest een buiklanding maken. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Het weer vanavond op veel plekken helder, alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden een enkele bui en opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

van schreeuwers. Ik heb geleerd hierom stil te zijn. Wat niet wil zeggen dat ik zal zwijgen.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Bij de anti-AZC-rellen in Opheusden en Kesteren hebben 4 politiemensen gehoorschade opgelopen door zwaar vuurwerk. De burgemeester van Neder-Betuwe schrijft dat op de gemeentewebsite. Hij noemt het schokkend en misdadig dat de rellen kennelijk werden aangewakkerd door mensen van buiten de gemeente. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. Correspondent Gien Balduk.
2: Hoe ver Rusland bereid is te gaan, dat zagen we bijvoorbeeld ook deze zomer met de poging tot een aanslag op het vliegveld van Leipzig met drones met explosieven. En ja, dat incident is ook wel echt een keerpunt geweest voor Duitsland. Daarmee is er echt duidelijk een rode lijn overschreden. En daarom wil Duitsland zich ook nadrukkelijker uitspreken tegen dat Russische gevaar.
1: In Frankrijk is opnieuw gedemonstreerd tegen de slechte staat van het onderwijs. De meeste demonstraties verliepen vreedzaam, maar er waren ook incidenten. In de Noord-Franse stad Lens gebruikte de politie flitsgranaten om de betogers te verjagen. Een jongen van 15, die zo'n granaat wilde teruggooien, raakte door de explosie zijn hand kwijt. Het weer nog vanavond op veel plekken helder, alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon, met in het noorden enkele bui en opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

Op ons eigen tijdstipje zullen we maar zeggen. Zaterdag waren we er ook twee uurtjes van 2 tot 4, geloof ik. Zaterdagmiddag bij de opening van dit gebouw. Maar nou weer op ons eigen vertrouwde stekkie van 8 tot 10. 2 uurtjes lang reggae on the move op Radio Texel. We begonnen met Spectacular, met hoe toepasselijk ook, een nummer reggae music. Wat hebben we vandaag? Nou, zaterdag draaiden we wat oudere reggae, wel lekker natuurlijk. Maar vandaag hebben we weer ons best gedaan, of het hele weekend eigenlijk, om de nieuwe reggae te beluisteren. En als we het goed vinden, dan hoor je het in de uitzending. En gewoon aangevuld met oude muziek natuurlijk. Ook Clemens, vandaag ook weer rond de klok van 8:30 met het laatste reggae nieuws. En zijn platen voor vandaag. En gewoon voor de rest wat je gewend bent van reggae on the move. Ja, met de volgende plaat ben ik de hele dag zo'n beetje bezig geweest. Ja, ik dacht dat het origineel een andere was, maar dit schijnt gewoon het origineel te zijn. Opnieuw uitgebracht. Hij is van Freddie McGregor. Het is wel een heerlijke plaat hoor. Het nummer heet Leave Ya. Ja.

Livia. Voorlopig nog niet. Tot hier nu ben ik bij je. De volgende die is van Rastillo. Samen met de Lone Ark Rhythm Force, ja, en Roberto Sanchez. Het nummer heet Long Time.

Rastio, Lone Ark, Rhythm Force en Roberto Sanchez. Dit is Black Hero, The Movement, Perfect Inimani en de Aspect Mafia. Jezus. Het nummer heet Strictly Good Vibes.

Vibes. Onder andere Black Hero en Perfect Kinemani. Dit is Big Shen.

En ook, dit is een korte plaat, hij duurde iets langer. Shaggy, Akon en Idonia, Boom Buddy. En je hoorde de Shash remix. Wie ook korte platen maakt de laatste tijd, is Basile. En deze duurt ook maar 2 minuten 15, 16. Het nummer 1, top.

Sisla en The Conqueror, Call Love Me. We doen er nog eentje. Dan gaan we contact hebben met Clemens. Ik hoop niet dat deze in zijn lijstje staat. Ik dacht het niet. Wel in zijn lijstje, maar niet in zijn top 5. Het is Queen Omega, haar nieuwste. Nummer 1, Care For Me.

0: names and all. No names.
1: Care for me, Queen Omika. Rustig plaatje. Ik had het er net met Clemens al over. Trouwens, als het goed is, is hij aan de telefoon. Meen je niet. Oh, wacht even. Sorry, Clemens. Ja. Nu wel.
2: Oh, dit gaat beter. Ja, ik hoorde het alweer fout gaan, maar...
1: Vindt hij mooi, hè?
2: Het is even wennen in de nieuwe studio.
1: Ja, hetzelfde schuifje, maar op een ander plekje.
2: Oké, nou goed. We zijn er weer.
1: Ja, inderdaad.
2: Net als je zegt. Oud vertrouwd, maandagavond van 8 tot 10. En ja, 8:30, dan kom ik aan de lijn. Vertel ik wat het laatste nieuws is.
1: Nou.
2: Als het er is. En niet echt, maar er is wel heel veel nieuwe muziek. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik toen ik vrijdag aan de aan die lijst begon, zeg maar, met de nieuwe reggae.
1: Ja.
2: Wat ons, zeg maar, aangeboden wordt. Dacht ik nog, dat valt een beetje tegen. Maar weet jij nog dat we 2 weken geleden of zo geen uitzending hadden? Doordat er een verhuizing van de studio was of zoiets?
1: Inderdaad.
2: Daar heb ik ook nog een hele grote map muziek van staan. Ik denk, nou weet je wat, dan haal ik dat even naar voren. Maar het was niet nodig. Het is weer een heerlijk weekje, moet ik zeggen. Veel toetertjes, veel bongootjes, percussie. Het is echt, het is een feestje deze week. Je hebt er al een paar gedraaid en er komen er nog een paar langs. Ja, voor degene die zaterdag geluisterd heeft, die weet het al, maar Irie Eitz is weer met een nieuw ritmpje begonnen. Nou, een nieuw oud ritmpje begonnen, het Sacrament Rhythm. En als het goed is, draai jij in de tweede uur dat nieuwe plaat van Anthony B. Op dat ritm.
1: Ja, dat denk ik wel.
2: Ja, toch?
1: Ja, ik denk dat hij het wel haalt.
2: Oké, ik denk het ook. Daar wou ik even mee beginnen, want dat was nog wat ik op mijn papiertje had staan van afgelopen zaterdag. Trouwens ook Takana Sion. Ik had het erover dat hij 3 albums tegelijk uitbracht. Dat is inderdaad waar. Eentje is gewoon een, laten we zeggen, een normaal album. Daar staan best wel veel lekkere platen op. Ook een paar die al single zijn geweest. Maar dat maakt niet uit. En 2 albumpjes, ja, dan moet je eigenlijk gelijk vergeten. Ik weet niet of jij het gecheckt hebt.
1: Nee.
2: Hoop het niet. Doe het maar niet.
1: Oké.
2: Okay. nee, dat, het is ook deel 10 en deel 11, geloof ik, van die cd's. En ja, dat is gewoon omdat hij heel veel muziek uitbrengt. En dit is allemaal Afrikaans en het is niet om aan te horen. Niet omdat het Afrikaans is, maar...
1: het is niet, gewoon niet jouw ding.
2: Niet om aan.
1: Oké. Okay.
2: Niet mijn ding. Ja, inderdaad. En ook jouw ding niet, zal ik wel zeggen.
1: Oké. Okay.
2: Maar goed, ik heb wel een heerlijke plaat in mijn lijstje staan. Niet in de top 5, maar had wel gekund. Doet hij samen met Warrior King. De plaat heet Few Words. Dat is ook de titeltrack van het album. En dat is al een keer een single geweest. Ik heb het nog even nagekeken. Toen stond hij wel in mijn lijstje, maar op nummer 6. dus ja, hij is hier net uitgewist. Ik weet ook niet of jij hem alsnog gedraaid hebt. Het is in ieder geval een lekkere plaat. En dat is over Takana Sion. Ja, dan hebben we een enigszins opkomend dancehall talentje. kan je ook vergeten. Sky Bad heet die. Heeft een LP, of een LP, nee, een CD uitgebracht. En ik heb hem nog gecheckt ook, maar het is allemaal, het is rotzooi. Maar er stond 1 nummertje op met Mortimer. En dat ga je toch even checken. Het is een beetje een apart nummertje, een beetje dromerig, een beetje zweverig. Maar die stem van Mortimer is zo lekker. Die heb je trouwens ook afgelopen zaterdag nog even gedraaid, samen met Protégé.
1: Ja.
2: Heerlijk. Een beetje een raar plaatje, maar hij heeft toch het lijstje gehad, blijkbaar. Even kijken... Taras Riley heeft een nieuwe plaat, die heet Red Flag. En heel toevallig is die op hetzelfde ritme als een nieuwe plaat van Pinchers, You Don't Deserve. Het is een oud ritme, maar weer opnieuw uitgebracht, zeg maar, denk ik. En ik verwacht nog...

0: wel wat platen de komende tijd. Met name de Pinches is vrij lekker. You Don't Deserve heet die. Maar Pinches heeft ook een plaat op een ander ritme waar ik de naam nog steeds niet van weet. Het is wel de 7e plaat op dit ritme. En we hebben ze bijna allemaal gedraaid. Ja, best lekker. Best lekker. Pinches is ook nu. Linville Thompson. Elke week hebben we die tegenwoordig in het lijstje staan.
1: Ja.
0: Brengt heel veel muziek uit op de oude dag. En nu het nog kan, zullen we maar zeggen. Deze keer is het de 2026 mix van Love is the Question. En dat verraadt al een beetje dat het een oude plaat is. In een nieuw jasje of zoiets. Even kijken, ja, een beetje raar plaatje. Of tenminste raar. Rare artiesten waar ik nog nooit van gehoord had, de meeste. Maar wel verrassend lekker plaatje. Dan heb ik het over Daddy Mackie. The Fighting Roots, en die ik dan wel kon, is Meta in The Cornerstones. Hebben samen een plaatje gemaakt, The Manifest, en hij is lekker, hij is lekker. Ja, je draaide Racio al. Die deed het samen met Lone Ark, Rhythm Force en Roberto Sanchez. Ik heb nog even gecheckt of er nog wat plaatjes op datzelfde deuntje waren, maar dat was niet zo. Maar ik kwam wel twee andere plaatjes die dan wel weer op hetzelfde deuntje zijn. Tegen, van de, een paar weken geleden geloof ik. Ook vrij nieuw. Earl 16 en Errol Holt. Ook heerlijk. Zijn goed bezig die gasten.
1: Ja.
0: Even kijken. Assisi Romeo, daar is hij dan eindelijk. Het album is uit. Sign of the Times. Ja, ik had eerst het nummertje Jaja Disciples uitgekozen. Die zag ik bij jou in je lijstje staan.
1: Ja.
0: Ja, nee, dat is ook een lekkere plaat. Maar op de een of andere manier had ik hem weer omgewisseld. Omdat ik die plaat met zijn zusje, Xana Romeo, ook heerlijk vond. Ik denk, dat doen we dat. All I See heet die plaat. Queen Amerika, die draaide je net voordat je mij aan de lijn kreeg. Heerlijke plaat. Ik kan erbij vertellen dat het de eerste plaat is van de upcoming nieuwe album. De datum is alleen nog niet bekend. Maar een albumpje met medewerking van Tamal. En dat is meestal heerlijk. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Even kijken. Ja, Madison heeft ook een nieuwe plaat. En dat is dan weer op de derde plaat op het laatste ritme van Stay Nice Music. De ritmenaam weet ik nog niet. Ik weet wel dat jij vorige week But a General nog draaide op ditzelfde ritme. Nu dus een plaat van Madison en die heet Sound Scorcher. Dan hebben we nog Luton Fire met een nieuwe plaat. Ook op een ritme waar we de komende weken waarschijnlijk veel meer platen op gaan horen. Eventjes kijken, het Game of Play ritme.
1: Pardon?
0: En heerlijke plaat. En ik had dus al gezien dat ja, dat wordt weer een heel ritmepakje. Elke week één of twee platen waarschijnlijk de komende tijd. Heerlijk, Rasta Movement heet deze plaat van Loot on Fire. Ben ik eigenlijk al bij mijn top 5 aangekomen.
1: Ja.
0: Over nieuwe albums gesproken. Junior Kelly had er ook een. Van de week kon ik hem even niet vinden, maar ik heb hem toch gevonden. Ja, ik heb er toch een plaat van afgehaald die ik heerlijk vond. Ik had het idee dat het al een single was geweest. Dat weet ik niet helemaal zeker, maar het klonk op de een of andere manier bekend. Maar dat kan ook aan mij liggen. Children Are The Future, hij doet het samen met Blessed. En ik vind hem heerlijk. Je moet hem een paar keer horen, dat geef ik toe. Maar heerlijk. Black Hero, je draaide er ook wel een plaatje van zijn nieuwe album. Strictly Good Vibes Volume 1. Het is eigenlijk een compilatie van een soort greatest hits is het eigenlijk. Veel lekkere platen erop. Zo moet je het zien. Ik heb gekozen voor een New Life. Dat is ook eerder al een single geweest. Zoals de meeste platen op dat album. Gewoon omdat ik hem lekker vond. Dat dus. Norrisman heeft een nieuwe plaat. En als die lekker is, dan staat hij in mijn top 5. Hè? Dat weet je.
1: Ja, ja, is gebeurd.
0: En, en het is gebeurd. Dus weer een heerlijke plaat van mijn grote vriend Norrisman. Het doet het samen met Pantason. En dat staat de laatste tijd ook voor lekkere plaatjes. Come Out of Babylon heet de plaat. En als er niks beters komt, heb ik hem alvast.
1: Zo.
0: Maar goed, dat is altijd heel voorbarig hoor.
1: Het is nog maar de 5e, toch?
0: Ja. Wat zijn?
2: Het is nog maar de vijfde.
0: Ja, het wordt hem ook niet hoor, dat kan ik je vaststellen. Maar
2: Nou ja.
0: Het zou kunnen, zo lekker vind ik hem. Hij kan voor mij de hele avond tegen me zingen, ik vind het heerlijk. Ja, we hadden het net al even over Lone Ark, maar dan de Rhythm Force. Lone Ark zelf zingt ook. En die heeft een cd gemaakt, zeg maar Lone Ark meets de 18th Parallel. Dat staat ook gegarand voor heerlijke muziek. Het cd'tje heet Showcase Volume 2. En ik raad je aan om die even te gaan checken als je dat nog niet gedaan hebt. Want er staan heerlijke platen op. Wel alle platen met een dub erbij. Wat wel lekker is hoor. Maar meestal sla ik ze over uit tijdsgebrek. Maar ja, daar ga je een plaatje van horen. Ik heb gekozen voor Money. Ja, lekker. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Dat zijn de eerste vier platen van mijn top 5. Ja, dat is behoorlijk lekkere muziek. Maar Champions League hebben we ook. En dat is eigenlijk een oude plaat deze week in het lijstje. Ik geloof 2020. Klata Bamboo heb ik het dan over. En die had toen een plaat. Die heette Heartache. En ja, dit is voor mij Champions League. Heerlijk.
2: Zo zo.
0: Dus, vandaar. Ja. Af en toe even een oudje ertussendoor.
2: Heerlijk.
0: Anders wordt het maar vergeten. Anders wordt het maar vergeten.
2: Ja, er is ook al zoveel. Er is ook zoveel.
0: Daarom. Maar ik had het je toevallig al getypt, maar dat is jammer van zulke platen. Maar 15, ruim 15 seconden stilte aan het einde van de plaat. Dus daarmee heb ik hem als laatste gezet om het wat makkelijker te maken. Voor de DJ.
2: Dank u wel, zegt de DJ.
0: Bij deze dus.
2: Ja, oké. Okay.
0: Wou ik nog één ding zeggen. Ik zag van de week al bij jou de nieuwe plaat van Maika Shamaya in je lijstje staan. Met een Nederlands tintje. Rafa Pico doet mee.
2: Ja.
0: Ik heb hem expres niet gecheckt, want ik wou hem even laten verrassen. Ik was hem wel tegengekomen, maar ik denk ik wil hem ook een keertje laten verrassen. Dus,
2: okay.
0: Komt hij nog langs? Twee
2: ja,
0: uur?
2: Ik verraad wel één klein dingetje. We hebben rustige platen. Maar deze is heel rustig.
0: Oké, oké.
2: Okay. Wel lekker. dat is
0: twee uur. Ook wel lekker. Oké, okay, nou, ik blijf in ieder geval luisteren, want ik ben benieuwd.
2: Ja.
0: Die is ook heerlijk bezig, Maika Shamaya. Muziek, denk ik.
2: Ja, we gaan ze aanstarten.
0: Ja, denk je net voor het verhaal, denk je net voor het verhaal. Van het nieuwe album Care About Me van Junior Kelly ga je horen Children Are the Future.

0: En bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt wordt dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. De moord op een echtpaar in Wijtenveen was volgens de verdachte niet gepland en gebeurde in een opwelling. Dat zeiden zijn advocaten vandaag in het hoge beroep. In januari 2024 bracht Richard K. een echtpaar met veel geweld op het leven, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
1: Volgens de advocaat van Richard K. heeft hij Sam en Ineke in een opwelling van het leven beroofd en niet met voorbedachte raad, zoals het Openbaar Ministerie beweert. Volgens de advocaat heeft het echtpaar hem tot wanhoop gedreven naar een slepend conflict over de verkoop van zijn ouderlijk huis.
0: Het OM heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. Het weer vanavond op veel plekken helder, in het noorden wat meer bewolking en vannacht op grote schaal mist. Morgen wolken en zon, in het noorden een enkele bui en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: De Wadden, de vuurtoren, het water
3: en Radio Texel.
2: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

begonnen. Dat doen we met Takana Sion en Asa Leinitz. To the party. We doen een uurtje nog een feestje, zullen we maar zeggen. Dit is Azizi Romeo samen met zus Xana Romeo. De kinderen van Max Romeo. Dit is de keuze van Clemens. Het nummer heet All I See.

Broer en zus, Romeo, All I See. Dit is de nieuwe Maika Simaya, samen met Rapa Pico. En je hoort het al, hij is vrij relaxed. En dan vreet Perfect Creation.

Zijn we er nog? Perfect Creation, Maika Shimaya en Rapa Pico. Zo, en die stopt in zomer in een. Dit is Toorts. En nummer 1, Travel Jar Road. Better than never had I expected this. Go for them.

De Manifest. Heerlijk toeteren erin. Meta en de Cornerstones. The Fighting Roots. En Daddy Markey. Ja, dit is de nieuwe Anthony B. Give me the weed.

Anthony B. Het nummer heet Kimmy the Weed. Dit is Lutanfaya. Zijn laatste. Nummer heet Rat.

De laatste van Lasai. Die heet What a Feeling. De volgende is van Errol Holt. Samen met Roberto Sanchez. De Earl 16 versie hebben we al een keer gedraaid. Dit is hun versie dus. Op dit ritme.

0: Harold, I Pray, samen met Roberto Sanchez en de Lone Ark Rhythm Force. Hey, daar zijn ze weer.
1: When the teacher calling sick,
0: this is Terry Riley.
1: The substitute get big.
0: Het nummer heet Red Flag.

Een oudje van Sanchez en Maccabi. Kat Agam. Het is alweer bijna 10 uur, jongens. Nog even een oudje. Ik zat in een oud lijstje te kijken. Dan kwam ik deze ook weer tegen. Ik weet niet eens of ik hem gedraaid heb. Hij is van september, dus nog niet eens zo lang geleden. Maar het is gewoon een heerlijke plaat. Gregory Isaacs en de Private Secretary.

Gregory Isaacs. De private secretary. Ik zei net al, het zit er alweer bijna op. Het is bijna 10 uur. Moet ik nog wel even melden dat we de volgende week gewoon waarschijnlijk weer zijn. Op dezelfde dag, maandagavond van 8 tot 10. Dan ook weer Clemens met zijn platen voor die week. En het laatste reggae nieuws mocht het er wezen. Wij gaan weer een beetje op zoek naar nieuwe reggae. Als wij het leuk vinden, komt het in de uitzending. En dan hebben we niet genoeg platen. En dan komt het met oude muziek, oude reggae. Gewoon wat je gewend bent al die jaren al van reggae on the move. Nog een weekje wachten dus. De laatste plaat. Die is van Madison. En het nummer heet... Ik moet hem wel even opzoeken. Anders krijgen we hem niet te horen. Sound Scorcha, als ik het goed uitspreek. Ik zou zeggen tot volgende week. De laatste die is van Madison.

0: steady.
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot twee keer toe uit de hand in die plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar politieagenten. Volgens de burgemeester was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël, wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek. Dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Netbeheerders moeten meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. In Arnhem wordt een wijk gebouwd waar de stroomaansluiting drie keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen verdwijnen de pieken in het stroomverbruik.
3: Als ik de kookplaat aanzet, dan zal de kookplaat voorrang krijgen en zal de verwarming, als het nodig is, wat zachter gaan, zodat de kookplaat genoeg energie heeft en zodat we binnen onze stroomaansluiting blijven.
2: Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat eiland een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden en de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Morgen af en toe zon, in het noorden meer wolken en wat regen. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
1: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Thank you, DJ.
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te zinken. Door een gat in de machinekamer loopt water naar binnen. Waardoor dat gat is ontstaan is niet duidelijk. De brandweer rook wel een brandlucht bij het schip. Een bedrijf is inmiddels ingezet om het schip leeg te pompen zodat het blijft drijven. De bemanning heeft het schip in de Eemshaven al wel verlaten. Het gaat om een boot die onder meer ingezet wordt bij de bouw en het onderhoud van windparken op zee. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv, zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot vorige week mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden, zeggen experts tegen Nieuwsuur. Ze denken dat het miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten dan slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt ook wat lichte regen. Het wordt daarbij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dagen, misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: tijd. Je muziek die maakt me vrij. Zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan. Ver

Is hij bang dat hij op mijne stapt? Van de koningin krijgt hij een lintje voor zijn moed. Maar elke nacht als hij droomt, ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij daar en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot dat onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt werd dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe dat gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken, waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor mijneed tijdens een rechtszaak in 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op het Italiaanse eiland Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde met zijn bestelbus de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is Italië een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist, het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.
4: Story. Lock up.

0: Plaats op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken. Waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less. En zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder al parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor meineed tijdens een rechtszaak uit 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig dat wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.